I told you, lady, take me for one day. Don't ask any questions.

Ze verdwaalden in kunstmatige paradijzen. Hij bleef met rechte rug en oprechte blik de elegantie van het sombere gezelschap. Ze kon mee met de reis en onderging de drank gelagen. Werd nooit gezien als te min.

kletteren. Schitterend in elk verhaal. Met een flits in haar ogen en de woorden die ze zong, klinkt erna wat er in de nacht nog kon. En traumas had ze liever beschreven dan dat ze schijnbaar moeiteloos van haar af waren gegleden.

Zij veel meer dan de wind. Het zijn die doodgewone details waarin de werkelijkheid verdrinkt. En dwazen, ze laat u dromen, uw haren losschudden.

0: Ik ben het zat om erop te wachten.
1: Je ne meurs d'attendre. Je ne meurs de prendre parti.
0: Om tijd te kiezen.
1: Je ne meurs de brûler des amis. Je ne meurs. Je ne meurs.
0: Zat om grappig te doen. Ik ben het bij vrienden te verbranden.

Ik heb haar

0: doen, te doen. Veel te ver van huis. Doen, te doen. Huilend in een taxi. Doen, te doen, te doen.
1: Dit is Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Besmette babymelk van Nutrilon is opnieuw in de rekken terechtgekomen, dat meldt het Federaal Voedselagentschap. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk een bacterie in zit die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is die melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
3: 1 levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België en een 2e levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
2: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin die wil dat ook andere politiezones fuseren. Ons land telt nu 180 zones, dat moet naar 60 gaan, vindt Cantin. De quarantaine op het cruiseschip voor de kust van Bordeaux wordt opgeheven, toch deels. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Op het schip viel een dode. Eerst werd gedacht door buikgriep, maar het blijkt nu een hartstilstand te zijn. Toch gaat er ook een buikgriepvirus rond op dat cruiseschip. Passagiers die symptomen hebben, die moeten in hun kajuit blijven, de anderen mogen er weer uit. Aan boord zitten meer dan 1200 passagiers, voornamelijk Britten en Ieren. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping, die zei dat China en de VS samen moeten bloeien. Trump die noemde Xi Jinping dan weer een groot leider en benadrukte de fantastische relatie met China.
4: You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader. It's an honor to be with you, it's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
2: Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. En in het Franse voetbal pakt PSG opnieuw de titel al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milan dan weer de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. En voor wie vannacht de vlammen uit het Thermae Palace Hotel in Oostende zag slaan, geen paniek, het was fake. We kregen filmpjes binnen van ongeruste luisteraars, maar na een paar telefoontjes werd het allemaal duidelijk. Het gaat om opnames van het nieuwe seizoen van Onder Vuur. Dat is een fictiereeks met onder meer Louis Talpe en Jennifer Heijlen. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag vanaf de kust droger met meer opklaringen, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel wat warmer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is gisteravond een boerderij volledig afgebrand. Buurtbewoners zouden luide knallen gehoord hebben, waarna het gebouw in de vlammen opging. In de stallen stonden nog paarden en koeien, maar die konden gered worden. Een van de bewoners van de boerderij ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er rijden weer treinen tussen Brussel-Zuid en Linkebeek op de lijn Brussel-Charleroi, nadat daar gisteren een boom op een trein viel. Daarbij raakte de bovenleiding beschadigd. Er is vanochtend één spoor vrijgemaakt, aan het andere wordt nog gewerkt. Bij dat ongeval moesten gisteren bijna 500 treinreizigers geëvacueerd worden. De quarantaine op het cruiseschip voor de kust van Bordeaux wordt opgeheven. Toch deels, dat laten de lokale autoriteiten weten. Op het schip viel een dode. Eerst werd gedacht door buikgriep, maar nu blijkt het om een hartstilstand te gaan. Toch gaat er ook een buikgriepvirus rond op dat cruiseschip. Passagiers die symptomen hebben, moeten in hun kajuit blijven. De anderen die mogen er weer uit. Aan boord zitten meer dan 1200 passagiers, voornamelijk Britten en Ieren. Harde taal van de Chinese president Xi Jinping tijdens het staatsbezoek van Amerikaanse president Trump. Die zegt dat China en de VS wel eens in een conflict zouden kunnen komen als de VS de situatie met Taiwan verkeerd aanpakt. Kort samengevat, Taiwan wil onafhankelijk worden, China wil dat niet en de VS is de belangrijkste wapenleverancier van Taiwan. Vandaar de gevoeligheid. Bezoek was nochtans vriendschappelijk begonnen. Beide presidenten zeiden dat ze meer willen samenwerken en Trump noemde de Chinese president een groot staatsman.
3: You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
2: Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. Buien vandaag met kans op onweer, tussendoor ook opklaringen. En na de middag is het vanaf de kust droger met meer opklaringen, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel ietsje warmer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Hey jongens, gaat dat hier eigenlijk over mij?
1: Dat is iemand anders die op.
0: Ja, omdat ik Filip hoorde.
1: Nee, dat gaat eigenlijk over mij.

just quit jumping with him connected to you.

0: is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent FM.
2: Midi. Voor jouw onstilbare honger naar muziek.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
3: 1 op de 5 voedselvergiftigingen wordt thuis opgelopen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Het gaat dan om voedselvergiftigingen waarbij minstens 2 mensen ziek worden. Daarom extra tips voor de communie- en lentefeesten die gepland staan. Je hoort Helene Bonte.
4: Als je een etentje voor ziet thuis, was dan zeker je handen voor je start met koken, maar ook tussendoor. En gebruik ook propere materialen. Gebruik verschillende snijplanken als je verschillende etenswaren bereidt, zoals rauw vlees of rauw vis. En onttooi ook op de juiste manier. Temperatuur zijn ook heel belangrijk en zijn ook een risico als je die niet goed bewaakt voor een voedselvergiftiging.
3: Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès krijgen de titel van minister van staat. Dat is een eretitel die je krijgt wanneer je bijzonder verdienstelijk bent geweest voor de Belgische politiek. Het is al 7 jaar geleden dat iemand die nog gekregen heeft. De Croo en Wilmès krijgen dus geen actieve politieke rol of zo. Wat ze wel kunnen krijgen is een staatsbegrafenis met militair eerbetoon. In Oostenrijk is een meisje van 7 in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis nadat ze zwaar verwaarloosd werd door haar ouders. Toen het meisje bijna aan een hongersdood stierf, hebben ze haar uiteindelijk toch naar het ziekenhuis gebracht. Daarna zijn ze gevlucht. De politie heeft hen intussen opgepakt. Iran heeft iemand geëxecuteerd die was opgepakt tijdens de massaprotesten eerder dit jaar tegen het regime. Ook zijn dochter zit nog in de gevangenis trouwens. Mensenrechtenorganisaties trekken al langer aan de alarmbel. Ze zeggen dat het regime de executies gebruikt om politieke tegenstanders te intimideren. Vorig jaar werden er bijna 1700 mensen geëxecuteerd, het hoogste aantal in 35 jaar. Vanmiddag nemen Anderlecht en Union het tegen elkaar op voor de beker van België. Het wordt dus een echte stadsderby en het is voor beide ploegen een must om te winnen. Dat zegt voetbaljournalist Janko Beekman.
5: Anderlecht wacht al sinds 2017 op een prijs. Union heeft vorig jaar natuurlijk nog de titel gepakt, maar voelt die dit jaar toch steeds meer uit de handen glippen, omdat Club Brugge toch echt wel in polepositie ligt. Dus voor hen is het eigenlijk ook van moeten als ze dit jaar een prijs willen pakken.
3: De wedstrijd begint om 3 uur. En het is er het weer niet voor, maar vanaf vandaag staan er ook redders op het strand van Oostende, Kokzijde, De Haan en Blankenbergen. In Nieuwpoort en Knokke-Heist was dat al sinds 1 mei. Voorlopig staan de redders er wel alleen in het weekend en op vrije dagen en vanaf midden juni ook op weekdagen. Ja, zoals ik net zei, het weer is er niet voor. Hè. Wisselvallig vanmiddag met buien, kans op onweer. In het westen wordt het wel iets droger met hier en daar zon en maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het trouwens wisselvallig. Het is wel iets warmer. Zondag halen we tot 17 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Cell I resisted my way. Mine is the glory, mine is the praise.

You see, I'm afraid about my privacy.

every time.